0: dagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pest.

0: Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde

0: Show.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en

0: altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je

0: Gegarandeerd.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
3: Je auto maakt een raar geluid? Of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco. Voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco. Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
5: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
6: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
7: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
8: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: De Friese band De Kast heeft vandaag de eer om ieder uur gedraaid te worden. De nieuwe single Alles is of niets. Het nummer gaat over doorzetten, dromen najagen en ook geloof in jezelf. En volgens de zanger Siep van de Ploeg is dat altijd de kracht van deze Friese band geweest. Ze vieren tenminste dit jaar het 35-jarig bestaan. En ze kijken terug op de hoogtepunten als het concert in het Abe Lenstra Stadion en ook de samenwerking met het Noord-Nederlandse Orkest. Vandaag Gruffenplaat dus, hier op Radio Nunspeet, De Kast. En dat het samen met het Noord-Nederlands Orkest en Alles of Niets. Goedemorgen, wees welkom bij de start vanochtend. Dit is de Veluwe start-up met ruimschoots aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendkranten. Het laatste nieuws vanuit onze eigen nieuwsredactie. Weer en verkeer. En natuurlijk de beste muziekmix hier op de meest complete. Hoe staat het ervoor wat betreft het weer dan? Nou, we kunnen het er eventjes bij pakken. Temperatuur op dit moment in onze regio ligt zo rond de 5 graden Celsius. Het zonnetje is inmiddels aardig aanwezig. Vandaag beginnen we droog met ruimte voor de zon. In de middag komt er veel bewolking voor en kunnen lokaal wat buien vallen. Het wordt 16 graden bij maar weinig wind uit noordelijke richtingen. Dus dat is niet verkeerd. Laten we dat eventjes vooropstellen. Ik heb een file voor je en die file hebben we staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een kleine 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.

Dirty Dancing. Ach, wie heeft de film niet gezien? Bill Medley, Jennifer Warnes op de radio en I Had the Time of My Life. Het was de soundtrack natuurlijk van de genoemde film. Onze gemeente Nunspeet heeft gisteren een opkoper van goud verboden om in Nunspeet goud in te kopen van particulier op het terrein van een supermarkt. Afgelopen maandagochtend waarschuwde al de plaatselijke Jumbo al via Facebook voor deze goudopkoper. Op sociale media gingen berichten rond dat de opkoper ook gisteren op het Jumbo-terrein zou staan. In ieder geval de gemeente Nunspeet die meldt inmiddels dat de handelaar gisterochtend op het terrein bij een andere supermarkt stond. De toezichthouders vanuit de gemeente Nunspeet hebben de goudopkoper daar weggestuurd, zo laat de woordvoerder weten. Voor dergelijke handel is een vergunning nodig en die was niet aangevraagd door de opkoper, zo laat maar het weten aan onze nieuwsredactie. En dan de Consumentenbond en ook de apothekersvereniging LEF die slaan alarm over het medicijntekort dat maar niet opgelost wordt. We willen dat consumenten niet langer de dupe worden van het falende inkoopbeleid van de zorgverzekeraars bij medicijnen. Verzekeraars werken met voorkeursmedicijnen, maar ja, als deze niet beschikbaar zijn, moeten de apothekers op zoek naar alternatieven. Mensen moeten dan vaak bijbetalen of het gaat van hun eigen risico af. Al dus de bond na een peiling onder de achterban. En dat moet stoppen. Verzekeraars laten weten alles te doen om tekorten tegen te gaan. Zo schrijft het op de voorpagina van de Telegraaf wat betreft vandaag deze donderdag de 7e mei. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stad op. Het is bijna 7:50. Dit zijn de jongens van Ancora op deze vroege donderdagmorgen.

Ja, het is de originele versie natuurlijk. Hè. Ik hoor je denken, ja, maar we kennen toch ook in een soort van disco-versie. Jazeker, van Gina, of Gina was dat. Dit was de American Breed en Bambi Shape Me op Nunspeet. Het is 7 minuten voor. Daarvoor trouwens ook nog Ancora. En dat deden we met Vrij als de Wind. We pakken ook het landelijke nieuws erbij. Een 63-jarige Nederlander die liep over een beroemd wandelpad in de Italiaanse Appenijnen, is in een diepte gevallen. En die moest worden gered door een speciaal bergteam. De man liep op deze berg. Hij gleed uit. En zo melden de lokale media. In ieder geval, de berg is de beroemdste route die Bologna met Florence verbindt. Waar toeristen de Appenijnen kunnen gaan oversteken. Zo schrijft dat allemaal vandaag in de Deense dagbladen. En 3 verdachten die via TikTok propaganda voor terreurgroep Islamitische Staat zouden hebben verspreid, worden vrijdag uit voorarrest vrijgelaten. De rechtbank in Den Haag legt de 21-jarige Fayez A. uit Hoorn, de 24-jarige Majid H. uit Den Haag en Asma A.K. van 24 uit Leiden-Dorp als een van de vele voorwaarden een sociale mediaverbod op. De verdachten verschenen woensdag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank, nadat ze op 10 februari van dit jaar waren opgepakt voor deelname aan de terroristische organisatie IS en ook het opruien van andere TikTok-gebruikers om terroristische misdrijven te plegen. Sommige TikTok-posts werden meer dan 100.000 keer bekeken. Verspreid over 9 politieregio's werden er in totaal 16 verdachten aangehouden. Op 20 januari werd de hoofdverdachte in het onderzoek, de man uit Hoorn, al aangehouden. Zo schrijft dat ook allemaal vandaag dus in de bladen. Goedemorgen, de Veluwe start op. We hebben 1 file nog steeds en die staat op de A1. Houd er rekening mee, de A1, dat betreft van Apeldoorn richting Amsterdam. Ruim 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. En dat is tot zover de enige file die we hebben in onze regio.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Het weer: eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De A50, Oss richting Arnhem, staat file door een ongeluk tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijzoord. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En 325 richting Arnhem tussen Lent en het Gelredome, 8 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

van 2026. Het is de nieuwe van Harry Styles op Radio Nesfeet. American Girls. 7:07 inmiddels geworden. Goedemorgen, dit is de Veluwe Startop. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor Nijkerk en Barneveld. Ook daar goedemorgen. Tot 9:00 vanuit het muzikale hart van de Oenenburg Winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's van Radio Nesfeet, TV Nesfeet en TV Nesfeet Tekst. En dat betreft de kabelkrant van Nesfeet en de beide omgeving. We kijken naar het nieuws. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. De Tweede Kamer heeft het kabinet al vaker aangespoord om deze vorm van opvang af te bouwen. Er leeft in 2022 bijna 2300 kinderen in de noodopvang. 4 jaar later zijn dat er meer dan 7000. Dat meldt de NOS allemaal vandaag. En dan kijken we nog eventjes naar het volgende, want de gemeente Nijkerk wil de verkeersveiligheid en ook bereikbaarheid in Hoevelaken gaan verbeteren. En daarom organiseert de genoemde gemeente op dinsdag 19 mei aanstaande een bijeenkomst in ontmoetingshuis De Stuw. Inwoners kunnen daar meedenken over de plannen voor het verkeer in het dorp. Volgens de gemeente neemt de verkeersdrukte toe door de groei van Hoevelaken en ook de bouw van nieuwe woningen, onder meer in Klaarwater. Tijdens de bijeenkomst krijgen inwoners uitleg over het uitvoeringsprogramma Mobiliteit Hoevelaken en kunnen ze aangeven welke verkeersmaatregelen zij belangrijk vinden. De bijeenkomst duurt dan 7 tot 9 uur 's avonds. Wie niet aanwezig kan zijn, kan ook online reageren via het gesprek van Nijkerk. Alle reacties worden meegenomen in het voorstel aan de gemeenteraad. Zo laat me dat weten via de regiobladen van vandaag. Goedemorgen, de hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. Onderweg Jewel Akens, we hebben Kilo de van de

0: tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the birds and the bees.
1: Back to the 60s met Jewel Akins. En let me tell you about the birds and the bees. Het is bijna kort voor acht. Ali B. die hoort vandaag of het gerechtshof hem schuldig acht aan verkrachting en aanranding. De rapper is zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Ali B. ging in hoger beroep tegen een gevangenisstraf van 2 jaar... die hij in 2024 kreeg opgelegd. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een celstraf van 2,5 jaar. Volgens justitie is er voldoende steunbewijs voor de beschuldigingen van verkrachting en aanranding van Naomi en ook de verkrachtingszaak rond Ellen te Damme. In de zaak van Jill Helena vroeg het OM om vrijspraak wegens gebrek aan steunbewijs. Ali B. zegt onschuldig te zijn en wil volledige vrijspraak. Mocht hij opnieuw veroordeeld worden, dan kan hij nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Zo schrijft dat allemaal vandaag in de diverse ochtendbladen. De Veluwe Stop van maandag tot en met vrijdag hier op Nunspeet. Kijk nog eventjes naar het nieuws uit de regio. In het centrum van Apeldoorn, daar is gisteravond een jongen gewond geraakt bij een steekincident. En dat vond plaats bij een vestiging van de McDonald's aan de Hofstraat. De jongen raakte gewond aan zijn arm, zo meldt de 112-verslaggever van onze collega's van GOD. Hij is behandeld in de ambulance. De politie had de avond de omgeving van de McDonald's afgezet en heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht. Zo meldt dat maar ook vandaag dus onder andere via onze collega's van GLD. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stad op met onderweg Kido van der Graaf. Ik kom terug, Olivia Dien, met I Need. Eerst nog even terug naar deze single van de Christie.

lekker. Kira van der Graaf op Nunspeet. En ik kom terug daarvoor nog de Christians met de Idol World. Het is 8:08. We kijken naar het nummer even op de files. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 7 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A28 Zwolle richting, Amersfoort richting Zwolle, zo moet ik zeggen. 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum. De andere kant op, Zwolle richting Amersfoort. Ruim 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Amersfoort, Vathorst en knooppunt Hoevelaken. En dan de N50, Zwolle richting Emmeloord. 7 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. De andere kant op, diezelfde N50, nog eens een kleine 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. En dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor onze regio. We gaan er even dus uit voor reclame nieuws weer en reclame de knuffel. En dan tijd voor deel 2 wat betreft de Veluwe stop met de vaste items. Nog meer berichtgeving uit de ochtendbladen van vandaag. En natuurlijk de lekkerste hits. En over hits gesproken. Ze hebben tegenwoordig weer een nieuwe single uit. En in juli komt het nieuwe album uit van de Stones. Maar dit keer gaan we nog even terug in de tijd. Hier zijn ze met She's a Rainbow. She comes in.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
0: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerelepe.nl.
2: Als u op zoek bent naar een of misschien een of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
3: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
4: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap, met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3:00 gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
5: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
9: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
8: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
10: Kvaratskhelia, Parijs er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembele! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
8: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
11: Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file door opruimwerkzaamheden tussen Naarden en knooppunt Diemen 11 kilometer met een half uur vertraging. Tijdelijk zijn 3 rijstroken dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen een half uur vertraging in 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. En 325 Duitse grensknooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier.
3: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
12: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
13: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
14: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000...

0: plaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwijlen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
0: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerolepe.nl.
2: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
3: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
2: Jacob.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: was even een lekkere start van het tweede uur van de Veluwe Stop met niemand minder dan de King, oftewel Elvis Presley, hier op Radio Nunspeet. En dat deden we met een plaatje getiteld The Good Look Charm. Het is 12 minuten over 8. Welkom terug, het tweede uur van de Veluwe Stop. De knuffelblad voor vandaag is in handen van de Kast, samen met het Noord-Nederlands Orkest en Alles of Niets. Onderweg de Hollandse klomplaat, de verjaardagshoroscoop, de liefde. We hebben natuurlijk de liefde altijd achter de horoscoop. De verjaardagshoroscoop zo rond 8:50. Roy Orbison en straks meer over het weer, objectiever uitgebreid voor vandaag en de vooruitzichten. Wij hebben natuurlijk ook het nieuws, want de discussie over het veelbesproken ledscherm van de hersteld hervormde gemeente Putten, die blijft aanhouden. De provincie Gelderland heeft de kerk nu een deadline gegeven om het scherm te verplaatsen of zelfs weg te halen. Volgens de provincie leidt het ledscherm langs de N798 te veel af en zorgt het voor risico's voor de verkeersveiligheid. De kerk heeft 2 weken de tijd gekregen om actie te ondernemen. Gebeurt dat niet, dan laat de provincie het scherm zelf verwijderen. En ondertussen vraagt de ChristenUnie Gelderland om opheldering. Statenlid Ben Bloem die noemt het onduidelijk dat de gemeente en de provincie verschillend omgaan met de regels rond het genoemde ledscherm. En ook vraagt hij zich af of de kerk nu de dupe wordt van een conflict tussen beide overheden. Dat melden ze allemaal ook vandaag in de regiobladen.
1: De Veluwe Start-up met Marcel Bonte. Even terug naar Holland, de Hollandse klomp. Plaat.
0: Voor deze donderdag, de 7e mei, doen we dat met de nieuwe single van Sven Versteeg. En jawel, Lange Frans. Daar zijn ze met...

0: zondag.
1: Hollandse Klopblad voor vandaag, de nieuwe van Sven Verstegen, Lange Frans. En we zijn op Hoevenpad, het is 9:14. Door het droge weer hebben veel tuinen last van uitdroging. Maar volgens docent tuininrichting Huub van Aar is te veel sproeien juist geen goed idee. Van Aar adviseert om planten en ook gras niet te vaak water te geven. Door maar eens in de paar dagen te sproeien gaan planten dieper wortelen en worden ze beter bestand tegen droogte. En ook raadt hij aan om in het voorjaar organische mest te gebruiken in plaats van kunstmest. Geel gras heeft volgens, of tenminste hoeft volgens hem, geen probleem te zijn. Gras dat minder vaak water krijgt, ontwikkelt stekkere wortels. Wel moeten vaste planten goed in de gaten gehouden worden, omdat die soms niet herstellen van langdurige droogte. Voor een klimaatbestendige tuin adviseert Van Aar planten als vrouwenmantel, kattenkruid en ook de daglelie. Hortensia's zijn volgens hem minder geschikt, omdat die veel water nodig hebben en weinig bijdragen aan de biodiversiteit. Zo schrijft het ook allemaal vandaag dus in de diverse bladen, zo zien we weer.
2: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
1: Oh, vandaag jarig 7 mei. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. Dit is de horoscoop voor deze donderdag. Je legt de lat voor jezelf hoog en dat kan vandaag toch voor onnodige spanning zorgen. Door je verwachtingen iets bij te stellen voelt alles meteen een stukje lichter en ook overzichtelijker. In de gesprekken blijf je misschien hangen in details, terwijl het juist helpt om opener en ook directer te zijn. Als je dat durft, ontstaat er meer verbinding met de mensen om je heen. En ook geldzaken vragen aandacht. Maar probeer er niet in door te schieten. Door het praktisch te houden en niet alles te willen controleren, behoud je rust en voorkom je dat kleine dingen groter worden dan nodig is, is de verjaardagshoroscoop voor deze donderdag. En dan de spreuk van de liefde. De liefde groeit wanneer controle loslaat. Goedemorgen, het is bijna 9:50. Dit is de Veluwe Stad Op met de hitsingle van Mika.

0: hier op Nunspeet. Wel bekend van Lollipop. Grace Kelly natuurlijk, hè, de doorbraak. I'll relax, take it easy. Bij de Veluwe start op 8:08 inmiddels. Kijken we even naar het regionieuws. Het Mystic Garden Festival gaat deze zomer toch niet door in Zeewolde. De organisatie heeft het evenement afgeblazen vanwege onduidelijkheid en ook discussie met de gemeente over onder meer het aantal bezoekers en ook de verkoop van de dagtickets. Het festival zou in augustus aanstaande 3 dagen plaatsvinden op het scoutinglandgoed Zeewolde. De organisatie rekende op 10.000 bezoekers per dag, terwijl de gemeente uitging van dat aantal voor het hele weekend. Volgens de organisatie was het daardoor onvoldoende financieel perspectief om het festival door te laten gaan. Mr. Garden noemt het besluit met enorme pijn in het hart genomen te hebben. Maar nu, de lokale politieke partijen willen nu opheldering van het gemeentebestuur en vrezen dat de afgelasting een negatief signaal afgeeft aan de toekomstige evenementen in Zeewolde. Dat schrijft allemaal ook vandaag dus in de bladen. Zo zie je maar weer. Ja, het is allemaal een dingetje wat betreft de gemeentes. Het is heel vaak dat je toch tegen bepaalde dingen aanloopt. Maar goed, 7:08. Goedemorgen. Olivier Dien staat voor je klaar met Menna Niet. Eerst hebben we Emma Heesers voor je.
1: Jouw lente. Jouw radio.

De beste muziekmix op de radio. Back to the hits van dit moment uit de 40 beste. Olivia Dean, A Man I Need. En daarvoor nog Emma Heesters. Schat, ik ben oké. Okay. Goedemorgen, we kijken nog even naar het nieuws. Het aantal meldingen van schoolverzuim in Nunspeet is het afgelopen schooljaar fors gestegen, van 141 naar 285. Vooral het zogenoemde signaal of verzuim nam sterk toe. Het gaat daarbij om leerlingen die minimaal 16 uur in de 4 weken ongeoorloofd aanwezig zijn of regelmatig te laat komen. En ook aantal thuiszitters liep op, van 9 naar 15 jongeren. Dat blijkt allemaal uit het jaarverslag Leerlingzaken van Meer Inzicht, dat namens 7 gemeenten de leerplicht uitvoert en ook voortijdig schoolverlaten monitort. Volgens het college van BMW hangt een deel van deze stijging samen met de situatie rond Syrische vluchtelingen en ook de internationale schakelklas, het ISK, in Harderwijk. Jongeren uit de opvang in Nunspeet volgen daar namelijk onderwijs. Zo laat onze redactie dat allemaal weten. Nou, meer informatie hierover, het hele complete artikel weer terug op de website rtvnunspeet.nl, de kabelkrant, de socials en natuurlijk te lezen via de gratis RTV Nunspeet app. Het is bijna 8:30. Dat betekent dat we opgaan naar de headlines uit het nieuws. We krijgen zo dadelijk een update wat betreft de files in onze regio.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het OM eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018... en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land is het nog behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een lange file tussen Hilversum Noord en Knopen Diemen 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn 11 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Er waren bergingswerkzaamheden, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 10 kilometer met 20 minuten vertraging door een auto met pech. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 1,5 uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: Katie Lang en Crying. Vandaag gebombardeerd tot de Hollandse klompplaat voor deze 7e mei. Een 40-jarige man uit Drunen die is opgepakt voor het dumpen van een complete gesloopte badkamer langs de snelweg de A65. En die gaat betalen, zo schrijft de woordvoerder van de politie. De politie kreeg een week geleden meerdere meldingen binnen dat in het Brabantse natuurgebied de Moerenburg na verbouwing een complete badkamer gedumpt zou zijn. De milieupolitie startte daarop gelijk een onderzoek en kwam via een huurcontract bij een woning terecht waar inderdaad een badkamer verbouwd was. De bewoner dacht het afval te hebben laten afvoeren door een erkend bedrijf. Dat bedrijf bleek van een 40-jarige man uit Drunen te zijn, zo meldt de politiewoordvoerder. Hij wordt ervan verdacht het afval gedumpt te hebben. De man krijgt een procesverbaal en ook de rekening voor het opruimen van de bende die hij heeft achtergerund. Een complete badkamer, inclusief ander materiaal die hij gebruikt heeft om die nieuwe badkamer weer te realiseren, zeg maar. Goedemorgen, het is bijna 9:50. Dit is de Veluwe start-up voor Nunspeet en de hele regio. Ook te beluisteren bij collega's van AI Media voor Barneveld en Nijkerk. Onderweg Miles Smith en Now Horn, Drive Safe. Maar eerst nog eventjes deze leuke single van Thijs Boontjes. All night long, oftewel deze nacht.
1: Als ik je aan de bar zie staan, hoop ik niet eens een vraag.

van 2026, Miles Smith en Now Horn op de radio. De nieuwe single Drive Safe. We kijken naar een update wat betreft de files voor dit moment in onze regio. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 4 kilometer langzaam rijden tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Andere kant op, diezelfde A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 8 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. A28 Amersfoort richting Zwolle. 13 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen het Harde en Zwolle Centrum. De andere kant op, diezelfde A28 Zwolle richting Amersfoort. 16 kilometer stilstand verkeer. Een ongeluk gebeurt. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar toch nog een file over een kleine 16 kilometer. De weg is vrij dus tussen Harderwijk en Zuid en knooppunt Hoevelaken kom je in de file te staan. En dan nog dus Den Dolder in Utrecht. Stilstand verkeer over een lengte van 3 kilometer. De N50 dan, Zwolle richting Emmeloord. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. De andere kant op, diezelfde N50. Nog eens een keer 5 kilometer stilstand verkeer. En dat gebeurt tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting de A28 en dat betreft dan richting Amersfoort wel te verstaan. Dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor onze regio. Nou, we beginnen vandaag vriendelijk met geregeld ruimte voor de zon. Vanochtend trekken er nog wat wolkenvelden over, maar de zon heeft duidelijk de overhand. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, is er een kleine kans op een bui. En tussendoor blijft de zon zich af en toe toch wel door de wolkendek heen laten schijnen. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht opklaringen koelt het flink af. Bij weinig wind daalt de temperatuur zo richting de 3 graden Celsius. De komende dagen wordt het geleidelijk warmer. Donderdag vandaag dus start opnieuw zonnig. Later op de dag neemt de bewolking wat toe, maar het komend weekende wordt het echt lenteachtig. Bijvoorbeeld zaterdag verloopt zonnig en droog met temperaturen van 21 tot zelfs 22 à 23 graden Celsius. En dat is natuurlijk niet verkeerd. Laten we dat eventjes vooropstellen. Wat betreft de temperatuur op dit moment in onze gemeente Nunspeet, in de regio kan ik je melden dat de temperatuur zo rond de 7 graden Celsius ligt. Onderweg. Ah, ze hadden een duet natuurlijk samen met Especially For You. We hebben ze eventjes apart op de sololijst gezet. We starten met Jason Donovan.

begon natuurlijk in de soap, hè. Neighbors was dat. Ja, dat was die Australische soap volgens mij. Jason Donovan, samen met Kylie Minogue natuurlijk, speelde hij daarin. En Too Many Broken Hearts. We kijken nog eventjes naar het nieuws voordat we op gaan naar reclame, nieuwsvuur en reclame. Boeren mogen in gebieden met te veel stikstof en meststoffen in het water voorlopig niet meer dan meer mes uitrijden dan nu is toegestaan. Dat heeft de rechter inmiddels bepaald in een kort geding tegen de staat. De zaak was al aangespannen door twee akkerbouwers uit Flevoland en ook Stichting Stikstofclaim. Zij vonden dat de regels achterhaald zijn sinds het verdwijnen van de zogenoemde derogatieregeling, waardoor Nederlandse boeren jarenlang extra mest mochten gebruiken. De rechter oordeelde echter dat de overheid nog steeds beperkingen mag opleggen in de zogenoemde NV-gebieden, waar de waterkwaliteit onder druk staat door een teveel aan voedingsstoffen in sloten en meren. En ook vindt de rechter niet bewezen dat boeren minder verantwoordelijk zijn voor de vervuiling dan nu wordt aangenomen. Zo schrijven ze dat allemaal dus ook vandaag. Nou, in ieder geval de Europese Commissie is al lang kritisch op de Nederlandse waterkwaliteit. Nederland dreigt namelijk de Europese doelen voor schoon oppervlaktewater niet op tijd te halen. Ook dit allemaal dus in de bladen wat betreft vandaag. Goed, dit was het zo goed als voor wat betreft vandaag, deze donderdag, de 7e mei. Wat betreft de Veluwe start op zo dadelijk. Grote vriend en collega Henri Slijkhuis op de radio tussen 9 en 12 uur. En dat allemaal met de ochtendkracht. De 1 van de 3 staat weer online. Via onze Facebookpagina van RTV Nunspeet kun je weer stemmen op 3 leuke hits. En welke wil jij gedraaid hebben om 11:15 in de ochtendkracht? Ga ervoor naar de Facebookpagina toe van Radio Nunspeet en stem op jouw favoriete hit. En wie weet, wint jouw hit wel. En die wordt dan gedraaid in het laatste gedeelte van de ochtendkracht rond 11:15. Vanmiddag ben ik bij je terug tussen 12 en 2 met het lunchprogramma Eet U Smakelijk. Dat wordt trouwens gevolgd door de Piratenuurtjes met onze piratenkoning van Radio Nunspeet. En dat is natuurlijk Rijers Schouten. En dat wordt weer gevolgd door natuurlijk het Radio Nunspeet hitdossier, gepresenteerd en samengesteld door Ben Metz. En tal van andere programma's tot vanavond 12 uur hier op Radio Nunspeet vanuit het muzikale hart van de Oedenburg winkelcentrum De Binnenhof. Maak er een mooie donderdag van. We hebben een prachtige dag voor de boeg. Wat zon erbij. Zo af en toe een beetje wolken. Zo heel af en toe nog een spatje regen. Dus ach, van alles wat op deze donderdag. Zoals beloofd nog eventjes. Kylie Minogue op de radio. We gaan nog eventjes terug in de tijd met The Locomotion.

0: Je auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de Ronding 1 in Hunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
0: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de Ronding 1 in Hunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
1: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Hunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
2: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
3: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
4: Wow, agrotuin en dier.
3: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: De ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. 4 passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer met een kwartier vertraging. A1 verderop richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan. Vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Zoals ieder jaar organiseert de OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Op zaterdag 9 mei kunnen de vaders en kinderen vanaf 11 uur voor moederdag een unieke karikatuur voor mama laten maken. Vergeet niet om als voorbeeld een leuke foto van je vrouw of je moeder mee te nemen. Karikaturist Hugo is een toptekenaar. Al vele jaren werkzaam als karikaturist in binnen- en buitenland. De tekeningen van Hugo worden gemaakt op stevig papier en netjes in een koker aan je meegegeven. Dat maakt ze duurzaam en zorgt ervoor dat het originele, handgemaakte kunstwerk nog lang bewaard kan blijven. Hij zit op 9 mei bij het overpeinzingsbankje in het centrum van Voorthuizen. Op zaterdag 9 mei is er weer de landelijke molendag. Vanuit de Puurveense molen schenken wij hier uiteraard ook weer extra aandacht aan. Ook dit jaar is er weer een mooie fietstocht van ongeveer 45 kilometer uitgezet, waarbij het start- en eindpunt uiteraard weer de Puurveense molen is. De route gaat over zowel verharde als onverharde wegen, bekende en onbekende paden, en u zult daarbij dus ongetwijfeld ook weer op plekken komen waar u nog niet eerder geweest bent. De starttijd is tussen 9:30 en 11:00 ochtends en het kost €15 per persoon om deel te nemen. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering aangeboden en bij terugkomst in Kootwijkerbroek zal er voor de deelnemers weer een heerlijke pannenkoek of een hamburger klaarstaan. En het spreekt uiteraard voor zich dat u deze dag ook de molen zelf kunt bezichtigen. En daarbij krijgt u van onze vrijwillige molenaars een mooie uitleg over de werking van de Puurveense molen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. 2 maal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7:00 ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8:00 ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna een miljard meer. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 17 april 1945 werd Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranjevereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit mogen vergeten. Op 8 en 9 mei kan jong en oud deze geschiedenis daarom herbeleven op het Oranje Terrein in Voorthuizen. Er is daar een geallieerd kampement waar u kunt zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze vrijheid. Zo'n kampement bestaat onder andere uit een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit wordt live uitgebeeld door zogenaamde re-enactment groepen. En die creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van 80 jaar geleden. Op verschillende momenten wordt door verschillende historische groepen in zogenaamde mock battles de bevrijding in een rollenspel nagespeeld. Daarbij zijn er verschillende voertuigen uit die tijd aanwezig en het publiek is op spectaculaire wijze getuige van een indrukwekkende en waarheidsgetrouw stuk historie. Op alle dagen wordt muziek uit de jaren 40 gedraaid en de toegang is op alle genoemde dagen gratis. Kijk voor meer informatie op operationcleanser.nl. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken, waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden. Een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd hem 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Schwier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Zoals ieder jaar organiseert de OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Op zaterdag 9 mei kunnen de vaders en kinderen vanaf 11 uur voor moederdag een unieke karikatuur voor mama laten maken. Vergeet niet om als voorbeeld een leuke foto van je vrouw of je moeder mee te nemen. Karikaturist Hugo is een toptekenaar. Al vele jaren werkzaam als karikaturist in binnen- en buitenland. De tekeningen van Hugo worden gemaakt op stevig papier en netjes in een koker aan je meegegeven. Dat maakt ze duurzaam en zorgt ervoor dat het originele, handgemaakte kunstwerk nog lang bewaard kan blijven. Hij zit op 9 mei bij het overpeinzingsbankje in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 9 mei is er weer de landelijke molendag. Vanuit de Puurveense molen schenken wij hier uiteraard ook weer extra aandacht aan. Ook dit jaar is er weer een mooie fietstocht van ongeveer 45 kilometer uitgezet, waarbij het start- en eindpunt uiteraard weer de Puurveense molen is. De route gaat over zowel verharde als onverharde wegen, bekende en onbekende paden, en u zult daarbij dus ongetwijfeld ook weer op plekken komen waar u nog niet eerder geweest bent. De starttijd is tussen 9:30 en 11:00 ochtends en het kost €15 per persoon om deel te nemen. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering aangeboden en bij terugkomst in Kootwijkerbroek zal er voor de deelnemers weer een heerlijke pannenkoek of een hamburger klaarstaan. En dat spreekt uiteraard voor zich dat u deze dag ook de molen zelf kunt bezichtigen. En daarbij krijgt u van onze vrijwillige molenaars een mooie uitleg over de werking van de Puurveense molen. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 6:15 en de gezamenlijke start is steeds om 6:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 17 april 1945 werd Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranjevereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit mogen vergeten. Op 8 en 9 mei kan jong en oud deze geschiedenis daarom herbeleven op het Oranje Terrein in Voorthuizen. Er is daar een geallieerd kampement waar u kunt zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze vrijheid. Zo'n kampement bestaat onder andere uit een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit wordt live uitgebeeld door zogenaamde reenactment groepen. En die creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van 80 jaar geleden. Op verschillende momenten wordt door verschillende historische groepen in zogenaamde mock battles de bevrijding in een rollenspel nagespeeld. Daarbij zijn er verschillende voertuigen uit die tijd aanwezig en het publiek is op spectaculaire wijze getuige van een indrukwekkende en waarheidsgetrouw stuk historie. Op alle dagen wordt muziek uit de jaren 40 gedraaid en de toegang is op alle genoemde dagen gratis. Kijk voor meer informatie op operationcleanser.nl. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: friend with benefits. What took me so... Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. Eén van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Eén van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
3: We stepping in the soul train.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze... A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: A1 Radio,
0: goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Zoals ieder jaar organiseert de OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Op zaterdag 9 mei kunnen de vaders en kinderen vanaf 11 uur voor moederdag een unieke karikatuur voor mama laten maken. Vergeet niet om als voorbeeld een leuke foto van je vrouw of je moeder mee te nemen. Karikaturist Hugo is een toptekenaar. Al vele jaren werkzaam als karikaturist in binnen- en buitenland. De tekeningen van Hugo worden gemaakt op stevig papier en netjes in een koker aan je meegegeven. Dat maakt ze duurzaam en zorgt ervoor dat het originele, handgemaakte kunstwerk nog lang bewaard kan blijven. Hij zit op 9 mei bij het overpeinzingsbankje in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Van jouw regio naar het sport, tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 9 mei is er weer de landelijke molendag. Vanuit de Puurveense molen schenken wij hier uiteraard ook weer extra aandacht aan. Ook dit jaar is er weer een mooie fietstocht van ongeveer 45 kilometer uitgezet, waarbij het start- en eindpunt uiteraard weer de Puurveense molen is. De route gaat over zowel verharde als onverharde wegen, bekende en onbekende paden, en u zult daarbij dus ongetwijfeld ook weer op plekken komen waar u nog niet eerder geweest bent. De starttijd is tussen 9:30 en 11:00 ochtends en het kost €15 per persoon om deel te nemen. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering aangeboden en bij terugkomst in Kootwijkerbroek zal er voor de deelnemers weer een heerlijke pannenkoek of een hamburger klaarstaan. En het spreekt uiteraard voor zich dat u deze dag ook de molen zelf kunt bezichtigen. En daarbij krijgt u van onze vrijwillige molenaars een mooie uitleg over de werking van de Puurveense molen. Op 17 april 1945 werd Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranjevereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit mogen vergeten. Op 8 en 9 mei kan jong en oud deze geschiedenis daarom herbeleven op het Oranje Terrein in Voorthuizen. Er is daar een geallieerd kampement waar u kunt zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze vrijheid. Zo'n kampement bestaat onder andere uit een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit wordt live uitgebeeld door zogenaamde re-enactment groepen. En die creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van 80 jaar geleden. Op verschillende momenten wordt door verschillende historische groepen in zogenaamde mock battles de bevrijding in een rollenspel nagespeeld. Daarbij zijn er verschillende voertuigen uit die tijd aanwezig en het publiek is op spectaculaire wijze getuige van een indrukwekkende en waarheidsgetrouw stuk historie. Op alle dagen wordt muziek uit de jaren 40 gedraaid en de toegang is op alle genoemde dagen gratis. Kijk voor meer informatie op operationcleanser.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio. It's been

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten extra reistijd. A50 Apeldoorn-Zwolle bij knooppunt Hattermanbroek 10 minuten vertraging. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent nog 10 minuten. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers. Wow.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andes-virus, dat is een variant van het hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

En toch weer even een klein beetje terug in Scandinavië. Deze band komt namelijk uit Zweden. Rhapsodia, zo heet de band. Break the Wave. En daarvoor gingen we 5 jaar terug in de tijd. En deden we met Star Set. Het album heet Horizons. Die worden Infected. Gaan wij even kijken naar de Rock 13. Je weet wat, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. En nieuwe binnenkomen, die hoor je zo meteen. Die is van Beartooth. En die heet Free. En dit is wel een van mijn favoriete bands. Ja, ik heb zo ontzettend veel favoriete bands. Maar dit is er wel een van de top 10 bands, denk ik. Als die in Nederland zijn, ga ik er altijd heen.

0: heerlijke metalcore. De band uit Columbus, Ohio. Opgericht in het jaar 2012. Gaan ze al een tijdje mee. Beartooth. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13 met Free. En daarvoor Black Label Society. Die komen natuurlijk uit Los Angeles, California. Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie met Name in Blood. We gaan weer terug in de tijd.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Apparatuur is de schouten bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even naar een debuutalbum van een over het algemeen redelijk bekende tot zeer bekende band. Deze band is toch wel zeer bekend. Anthrax. In 1984 brachten zij een album. Een eerste album uit. Het heet Fistful of Metal. Ze komen naar Nederland. Op 6 juli staan ze in Maastricht. En op 12 juli staan ze in Leeuwarden. Van het eerste album is dit het nummer Anthrax.

alternatieve metal. Ze komen uit Engeland, uit Bristol om precies te zijn. We staan een jaartje of 6, 7, denk ik. Maar naar voren, zo heet de band, je hoort de host. En daarvoor een band die al wat langer bestaat dan een jaar of 6, 7. Je hoort de Anthrax. De debuutalbum van Anthrax uit het jaar 1984. Dat debuutalbum heet The Fistful of Metal. Mooie titel. Je hoort het nummer Anthrax. Schouten van Acht, een uurtje van alles wat. Het is deze uitzending ook weer zo. Soms beginnen we met heerlijk met akoestische gitaar. En soms ook keiknij en knetterhard met wel hele lekkere scheurende gitaren. Hier beginnen we rustig. Ze komen uit Zuid-Afrika. Was Black Label Society een van mijn meest favoriete bands. Dat geldt ook voor deze. Cedar gaat ook al een aantal jaren mee. Hun laatste single, die heet

0: uit Denemarken. Wederom Scandinavië, kan er ook niks aan doen. Uit Aarhus, om precies te zijn. De band heet The Human Edition. Ze zijn met z'n vieren. I'm a spectator and so are you. We kijken heel vaak toe. Maar goed, daar gaat het liedje misschien wel over. En daarvoor hadden we Cedar uit Zuid-Afrika. Hun laatste single die heet Proud Daddy. Gaan we even kijken naar de showcase. Dan gaan we wederom terug in de tijd. We zijn toe aan de derde week. De derde week van het album van Anne Boleyn. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 2005.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet het, in de showcase pakken we één album en daar besteden we dan 4 weken aandacht aan. Deze weken hebben we aandacht voor het album van Anne Boleyn. Het komt uit het jaar 2005. En we zijn toe aan de derde week alweer. Het album heeft een hele mooie titel. Never Take Friendship Personal. Wat een mooi advies is dat. In de derde week hebben we aandacht voor Paper Thin Him.

de nieuwste single van de Canadese band Nickelback. Maar ja, nieuw, helemaal nieuw is het ook weer niet, van in 2023. Als een andere versie, dat wel te horen in de videogame Dungeon Hunter No. 6. Ze hebben hem even herbewerkt, ze hebben hem wat steviger gemaakt en opnieuw uitgebracht. Dat doen ze goed. Nickelback hoorde je en Bones to the For the Crows. En de voorwaarden wel toe aan de derde week van het album van Anne Berlin, komt uit het jaar 2005. Never Take Friendship Personal, je hoorde in de derde week Paper Thin Him. Het zit er aan op deze uitzending, het is alweer zo voorbij. We begonnen in Scandinavië, we gaan ook nog heel even terug naar Scandinavië met deze band. De band heet Outshine en ze zeggen dat het genoeg is, enough. Nou ja, dat komt wel goed uit, want we draaien ze ook als bijna laatste van dit programma. Ik dank je voor het luisteren en ik hoor je heel graag volgende week weer. Tot dan.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.